0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En ook op de N324 Nijmegen richting Os beland je in de file. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En ook op de N324 Nijmegen richting Os beland je in de file. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB.

rappen, ja, dan moet je iets beseffen. Want ik voel me als Rambo, en ik voel me als Sylvester, en ik voel me als Kraantje, en ik voel me als Dexter, en ik voel me als Vogel, want ik werk met de nesten. What, what, what, what, what, what.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En ook op de N324 Nijmegen richting Os beland je in de file. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En ook op de N324 Nijmegen richting Os beland je in de file. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB.

0: Dit is Frances Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En ook op de N324 Nijmegen richting Os beland je in de file. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan 2 files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. En ook op de N324 Nijmegen richting Os beland je in de file. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De 44-jarige tennister Serena Williams maakt op Wimbledon na 4 jaar haar rentree in het enkelspel. De organisatie heeft haar een wildcard gegeven voor het Grand Slam-toernooi. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. En het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Tot zover de hoofdpunten van het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan 2 files met een vertragingstijd van meer.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek-race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Ivan Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.

0: Hart of Naf de Stad.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. In Colombia lijkt de nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en Zaltbommel over 9 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Aan de oever van de Breulie in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breuliefeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breuliefeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breuliefeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breulie. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de Zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de Zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de Zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Connect

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang, met vooral veel drukte op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 13 kilometer. De extra reistijd is 20 minuten. Dan de A15 richting Nijmegen bij de afrit Leerdam, 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Waddenooyen, 3 met daar 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Ewijk en Raapstein, 6 kilometer. De extra reistijd is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag.

0: wat sluierbewolking. Vannacht klaart het op en zakken de temperaturen tot 12 graden in het noordoosten en 17 in het zuiden. Morgen opnieuw zonovergoten en tropisch bij een zwakke oostenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 25, in het zuiden tot 32 graden. Woensdag droog en tropisch met maxima tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A50, Os richting Arnhem, is veel vertraging door een ongeluk. Tussen knooppunt Ewijk en Renken. 10 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via de zuidkant van Arnhem over de A15 en de A325. Verder is de druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. De extra reistijd is daar 20 minuten. En 322 van Nieuwendijk naar Zaltbommel. Tussen Zuidichem en de aansluiting met de A2 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.
1: Connect. Met Connect ben je overal thuis.
2: Enough is enough for this garbage.

Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerden staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerden is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.

Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het Kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu 487.000 euro. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De langste files van dit moment staan op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintrouw en Waardenburg over 13 kilometer met een half uur extra reistijd. Verderop tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen 16 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daar is het oponthoud 20 minuten. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 9 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels wel weer vrij. En tot zover de ANWB.

kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot-Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: je thuis, op het werk, in de auto. Connect is er overal.
1: Ik moet even parken, biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli...

0: en Barneveld 8 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Verder loopt het verkeer vast op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg. 18 kilometer met een half uur vertraging. En op de A50, Os richting Arnhem, tussen Ravenstein en Renken 17 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.

0: De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De middag van Connect. Maandag tot en met vrijdag. 4-6.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot

0: www.bennekom.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is veel vertraging door een ongeluk tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 10 kilometer stilstaand verkeer met daar een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Verder staan er wat langere files op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintandewaardenburg 13 kilometer met een half uur vertraging. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Heteren 15 met daar een half uur oponthoud. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. En op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Presikhaaf 8 kilometer. Je bent daar 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB.

0: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Overwegend droog en zonnig de komende uren bij een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor en daar waait het ook wat harder. Vanmiddag hier en daar sluierbewolking, verder volop zon met uiteenlopende temperaturen. In het Waddengebied blijft het kwik hangen rond de 20 graden. In het midden en oosten van het land is 26 tot 28 graden geen uitzondering. De pieken vinden we vandaag in de zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg met 29 tot 32 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht klaart het op en zakken de temperaturen tot 12 graden in het noordoosten en 17 in het zuiden. Morgen opnieuw zon overgoten en tropisch bij een zwakke oostenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 25, in het zuiden tot 32 graden. Woensdag droog en tropisch met maximaal tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn is nog veel vertraging na een ongeluk. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer met een uur extra reistijd. Daar zijn nu bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En verderop tussen Waardenburg en de afrit Everdingen. Bij elkaar is de vertraging op de A2 een half uur. A50 Os richting Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. 13 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

In Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten. Connect.

0: blijft op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Een van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen een van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat nog een lange file tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 9 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan via Utrecht. A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. En verderop tussen Waardenburg en de afrit Everdingen. Bij elkaar is de vertraging op de A2 een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is

0: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Steeds heel veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. 9 kilometer stilstaan tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Door politieonderzoek 2 rijstroken dicht tot 2:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Close.
1: Altijd als eerste op de hoogte.
2: De verbinding in Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
3: Correct.
1: Dit

0: Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is

0: Connect. In heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl. Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen drie leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van 816 miljoen Australische dollars. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden twee mannen aangehouden, elders nog zes anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in vier jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 9 kilometer file, een uur vertraging. Twee rijstroken zijn afgesloten, namelijk tot 13:30 vanmiddag na een ongeluk. De A2 Den Bosch-Utrecht door een spoedtransport bij knooppunt Everdingen 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: In het Zilverhuis zijn buurtbewoners donderdagochtend 25 juni welkom voor een gezellige koffieochtend. Van 10 uur tot 11:30 wordt erbij gepraat, nieuwe mensen ontmoet en ervaringen gedeeld. Of het nu gaat om dagelijkse zaken, actuele onderwerpen of gewoon een gezellig praatje, iedereen kan aanschuiven. Ook een spelletje spelen of informeren naar vrijwilligerswerk behoort tot de mogelijkheden. Het Zilverhuis is gevestigd aan de Wagenweg in Huissen. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort brengt op 26 juni Franse sferen naar Kunstwerk, de bibliotheek in Zevenaar. Hij vertelt over zijn leven in Frankrijk, het wijnmaken en de verhalen die daaruit voortkomen. Ook spreekt hij over zijn nieuwe zomerlezengeschenk 2026, Petit Café du Bonheur. De avond biedt een kijkje in zijn schrijverschap en liefde voor de Franse cultuur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen en boeken te laten signeren. De avond start om 8 uur. In de Waalse kerk van Arnhem geven leden van Chamber Ensemble Kiev een benefietconcert. Het concert vindt plaats op 26 juni en begint om 8 uur. Het programma verbindt Oekraïense en West-Europese muziek in een muzikale reis tussen Oost en West. Met hun expressieve en authentieke spel brengen de muzici culturen, verhalen en mensen samen. De opbrengst ondersteunt de humanitaire missies en veteranenzorg van Netherlands for Ukraine in Oekraïne. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanmiddag hier en daar sluierbewolking, verder volop zon met uiteenlopende temperaturen. In het Waddengebied blijft het kwik hangen rond de 20 graden. In het midden en oosten van het land is 26 tot 28 graden geen uitzondering. De pieken vinden we vandaag in de zuidelijke provincies Zeeland, Brabant en Limburg met 29 tot 32 graden. Vanavond is het nog lange tijd zonnig met wat sluierbewolking. Vannacht klaart het op en zakken de temperaturen tot 12 graden in het noordoosten en 17 in het zuiden. Morgen opnieuw zon overgoten en tropisch bij een zwakke oostenwind. Op de Wadden wordt het een graad of 25, in het zuiden tot 32 graden. Woensdag droog en tropisch met maxima tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn met een uur vertraging tussen Amersfoort Noord en Barneveld in 9 kilometer file. 2 rijstroken zijn door een ongeluk dicht tot een uur of 1:30. Door de afgesloten A27 vanwege werkzaamheden bij Gorkum staat op de A2 Den Bosch richting Utrecht 10 kilometer file tussen Rosmalen-West en Waardenburg. De vertraging is nu een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis, waar je ook bent. Toegang.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een 500 miljoen. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws.

0: Aan de oever van de Breuli in Oud-Zevenaar is het weer tijd voor het Breulifeest dat gehouden wordt op 25 juli. Het Breulifeest wordt jaarlijks georganiseerd door de Toetenburgers en zij hebben een gevarieerd programma samengesteld. Er is onder andere muziek van Noah en Empire. De aanvang is om 7 uur. Het Breulifeest wordt gekenmerkt door de prachtige buitenlocatie aan de Breuli. Op de website toetenburgers.nl staat meer informatie. Kinderen tussen de 9 en 12 jaar kunnen ook dit jaar weer meedoen aan de Ome Joop's Tour. Ome Joop's Tour is het grote zomeravontuur voor kinderen. Van 26 juli tot en met 1 augustus fietsen de deelnemers door Gelderland. De karavaan fietst dagelijks naar verschillende locaties voor sport, spel en activiteiten. Op 30 juli staan fietsen en activiteiten gepland bij de Veerstal in Lathum. De finish vindt 1 augustus plaats bij de Koepelgevangenis in Arnhem. Deelname aan Ome Joop's Tour is gratis, maar het aantal plaatsen is beperkt. In de zomerij Renkum is tot en met 31 juli een expositie te zien van Suiling Jan. De natuur vormt een constante inspiratiebron in haar werk. Jan schildert in series en verdiept zich in kleine objecten zoals stenen, paddenstoelen en schelpen. In de zomerij Renkum wordt een selectie getoond uit haar reeks schelpen, waarin vorm, kleur en textuur centraal staan en rust en concentratie voelbaar zijn. De expositie is vrij toegankelijk tijdens de openingstijden van de zomerij Renkum. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat 10 kilometer file tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De vertraging is een uur. Door politieonderzoek zijn twee rijstroken waarschijnlijk nog een uur lang dicht. Op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en Duitsland 3 kilometer file. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandnulde en Afrit Ermelo 3 kilometer. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoop het Grijshoort 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website.

uit van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.

Spread it flat.

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000... zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging nog steeds op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld in 10 kilometer file. Door politieonderzoek zijn 2 rijstroken nog een half uur dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle. 3 kilometer file bij afrit Ermelo door een ongeluk. En een kwartier vertraging op de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij Malden. 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Mensen die van parken en tuinen houden kunnen op zondag 12 juli een parkrondleiding krijgen bij Kasteel Roosendaal. De rondleiding is van 1:30 tot 2:30 en van 2:30 tot 4:30. Ga met de parkgids mee naar het prachtige park van Roosendaal en bewonder onder andere de bijzondere tuinsieraden en de unieke bomen die het park rijk is. Ga mee op stap en ontdek de bijzondere plekken van dit unieke park. Op de markt in Bemmel vindt op zondag 19 juli het Internationaal Kapellenfestival plaats. Van 12 tot 5 uur kunnen bezoekers gratis genieten van traditionele blaas- en egelendermuziek. Het festival is een initiatief van muziekvereniging De Leemkulers uit Oosterbeek. De markt wordt omgetoverd tot een sfeervol muziekplein met voldoende zitplaatsen. Ook zijn er hapjes en drankjes verkrijgbaar op het horecaplein. Naast Nederlandse kapellen treedt traditiegetrouw ook een buitenlands gastkapel op. Fort Pannerde staat uitgebreid stil bij 3 bijzondere jubilea. 10 jaar beleeffort, 5 jaar museum en 5 jaar UNESCO werelderfgoed. Ter gelegenheid hiervan is er een jubileumprogramma met een nieuwe tentoonstelling en activiteiten voor jong en oud. Bezoekers kunnen het fort op een unieke manier ontdekken en meer leren over de rijke geschiedenis van deze historische verdedigingslinie. Fort Pannerde is geopend van woensdag tot en met zondag tussen 11 en 5 uur. De jubileumactiviteiten en de tentoonstelling zijn te bezoeken tot en met eind augustus. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Dit is het moment om te ventileren. Morgen wordt het weer een stukje warmer met maxima tussen 28 graden in het noorden, 31 graden in het midden en 32 graden in het zuiden van het land. De noordoostenwind is zwak tot matig en draait in de middag naar het oosten. Ook 's avonds is het nog lang warm. In het zuiden blijft het in de nacht boven de 20 graden. In het noorden is het iets koeler met minima rond de 15 graden. Op woensdag droog en tropisch met maxima tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat een lange file tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 10 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht. Verder is het druk op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Rosmalen en Waardenburg. En verderop tussen de afrit Geldermalsen en Knooppunt Everdingen. Bij elkaar is de vertraging een half uur. A28 Amersfoort richting Zwolle bij de afrit Ermelo 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En op de A50 Os richting Arnhem tussen Heteren en Knooppunt Grijshoort 8 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

kaartliefhebbers kunnen op 26 juni van 7 tot 11 uur deelnemen aan de Klaverjasclub in ontmoetingscentrum Kreek in Oosterbeek. Er wordt in kleine groepjes gekaart en iedereen is welkom om mee te doen, zelfs als je geen ervaring hebt. Dorpshuis van Angerlo organiseert een kinderbingo op 26 juni voor kinderen tot en met 12 jaar. Ze kunnen deelnemen onder begeleiding van een volwassene en maken kans op prijsjes tijdens een uur vol plezier en spanning. De kinderbingo vindt plaats van 5 tot 6 uur. Dorpshuis Angerlo is gevestigd aan de Emmastraat. Meer informatie staat op dorpshuisangeren.nl. Het Liemers Midzomerfestival in Groot Holthuizen belooft opnieuw een sfeervol evenement te worden. Op zaterdag 27 juni komen inwoners uit Zevenaar samen voor een dag vol muziek, entertainment en gezelligheid. Op het festivalterrein zijn live optredens, kinderactiviteiten en diverse foodtrucks te vinden. Het evenement staat in het teken van ontmoeting en verbinding. Jong en oud kunnen genieten van een gevarieerd programma. De toegang is gratis. En tot zover de agendaberichten.

0: Bij Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.
2: Ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro... zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld 7 kilometer file. De weg is weer vrij. A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 11 kilometer file. A28 Amersfoort richting Zwolle 4 kilometer file bij Afrit Ermelo. Door een ongeluk, de linkerrijstrook is daar dicht. Op de A50 Os richting Arnhem tussen Renkum en Knoopend Grijshoord 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: was het jaar 2000 voor ons de kennismaking met deze band Cresip. En voor Cresip zelf de grote doorbraak. Er mochten nog vele nummers volgen, zeker.
1: Dit is Connect. Afslag 2.4.
0: Ja, recent vierde de band zijn 25-jarig jubileum. Dat deden ze met een groot concert in de Ziggo Dome. Tevens namen ze afscheid van hun drummer Bram van den Berg. Maar je weet het, hij verliet de band in verband met muzikale kansen, de samenwerking met U2, maar dat alles is dan ook wel weer geschiedenis. Hè? Hey, van harte welkom. De zomer is begonnen. De zomer is begonnen hier bij Afslag 2.4, bij tot 4 uur vanmiddag. Met muziek van onder andere Myla, Myra, we hebben de Simple Minds, Duncan Lawrence, R.E.M. gaat aan je voorbij komen. Maar eerst Dimitri Vegas, Like Mike, featuring Dido, Tiesto en de hele band. Hier is Thank You.
1: Connect. Afslag 2.4.

0: Warm weer, een zonnetje, lekker in de tuinstoel met een biertje in de hand. En genieten van de muziek van R.E.M. Je hoorde Everybody Hurts, onderweg. Muziek van Myra komt eraan. Maar eerst is hier Duncan Lawrence, Arcade.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when...

0: In het erfgoedcentrum van Rozet staat de bijzondere band tussen mens en dier centraal. De tentoonstelling laat zien hoe Arnhemmers eeuwenlang samenleefden met dieren. Van huisdieren en werkdieren tot dieren als handelswaar en vervoermiddel. Archeologische vondsten, oude foto's en museumstukken brengen deze geschiedenis tot leven. Ook wordt zichtbaar hoe de rol van dieren in de stad door de jaren heen veranderde. De expositie is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van Rozet in Arnhem. In de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek is tot en met 5 juli de expositie The Side of Life te zien. Kunstenaar Edwin Arends toont zo'n 30 schilderijen vol gevoel en herkenbare levenservaringen. Zijn werk kenmerkt zich door expressie, kleur en het gebruik van uiteenlopende materialen. Ook hergebruik van materialen speelt een belangrijke rol in zijn kunstwerken. De expositie is dagelijks te bezoeken van 8:30 tot 10:30 aan de Kerkstraat in Zevenaar. Na 15 succesvolle jaren komt er een einde aan Dreamfield bij recreatiegebied Rederlaag in Lathum. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli vindt met de Final Dream de allerlaatste editie van het dancefestival plaats. Bezoekers kunnen nog 1 keer genieten van spectaculaire stages, indrukwekkende shows en muziek van bekende artiesten. De organisatie belooft een groots en onvergetelijk slot van een festival dat jarenlang een begrip was in de regio. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

uit je eigen regio. Myla en Myra. Very nice, hoor je. Connect. In het ritme van het dagelijks leven schrijven Myla en Myra verhalen die naar je hart zingen. Met moderne indie-popliedjes en pakkende melodieën nemen ze je mee in hun gedachtenwereld. De twee frontvrouwen van de band vormen de kern van de sound, waarbij meerstemmigheid en songwriting centraal staat. Aldus de tekst die geschreven werd voor de popronde 2026. Daar doen ze aan.

0: Magnetic, je hoorde muziek van Bauza. Onderweg muziek van Goldband, Naakt op het plein. Ook Steve Harley, Cockney Rebel komen eraan. Make me smile. Maar eerst maken we plaats voor de headlines.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem voor het knooppunt Waterberg een kwartier extra vanaf Oosterbeek. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Spoedreparatie op de A28 Amersfoort-Zwolle zorgt bij Ermelo voor 10 minuten vertraging. En je bent een half uur langer onderweg op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Malden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

ja, met temperaturen van 30 plus is het misschien een beetje verleidelijk. Maar laten we het maar niet doen. Goldbands, naakt op het plein. Maar daarvoor die leuke klassieker van Steve Harley. Cockney Rebel, Make Me Smile. De gemeente Renkum vraagt je aandacht voor het volgende. Wist je dat één verkeerde verpakking een hele lading PMD kan vervuilen? Het scheiden van PMD-afval gaat in onze gemeente al goed. Met een kleine extra inspanning kunnen we samen de kwaliteit van het PMD verder verbeteren. Help je mee? Een aantal punten waar je op kunt letten. Bied verpakkingen leeg aan. Je hoeft ze dan niet af te spoelen. Gooi alleen plastic, metalen verpakkingen en drinkkartons in de PMD-zak. Twijfel je? Kies dan voor het restafval. Nou, deze dingen gelden natuurlijk niet alleen voor de gemeente Renkum. Je mag het gewoon toepassen waar je ook woont. Komt goed. Wederom terug in de tijd. Les Humphrey Singers, hier is

0: Dive Into Me, Alok featuring Khalid. Onderweg muziek van Rihanna featuring Kanye West, Paul McCartney, Shaggy gaat eraan komen. Maar eerst gaat Cindy ons vertellen wat er allemaal te doen is de komende tijd.
1: Liefhebbers van kunst kunnen tot 5 juli de expositie van Edwin Arends bezichtigen in de Zevenaarse Turma Cultuurfabriek. Onder de titel The Side of Life toont kunstenaar Arends expressieve schilderijen en vertaalt hij persoonlijke ervaringen en emoties naar beeld. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik van diverse materialen. Ook de lijsten maken bewust deel uit van de kunstwerken. De tentoonstelling is gratis toegankelijk. Bezoekers zijn welkom aan Kerkstraat 27 in Zevenaar tijdens de reguliere openingstijden van de Cultuurfabriek. Ook dit jaar worden de pleinfeesten georganiseerd op de Grote Markt in Doesburg van 9 tot en met 11 juli. Pleinfeest Doesburg is het grootste driedaagse evenement in de zomer. Tijdens dit evenement treden er diverse artiesten en bands op in het historisch centrum. Het pleinfeest begint iedere avond om 8 uur. Rosette in Arnhem organiseert tijdens de Katie Kotti in de maand juli lezingen, gesprekken en kunstprojecten die de geschiedenis van kolonialisme belichten. Het programma richt zich op slavernij, uitbuiting, culturele ontwrichting en de strijd voor erkenning en herstel. Kijk op de website van Rosette voor de openingstijden. En tot zover de agendaberichten.

Carolina, muziek van Shaggy op Connect. Heb je wat te melden, dan kan dat via onze redactie. Dat is redactie@rtvconnect.nl. En je weet het, een beller is sneller. 026-442-282. Dan krijg je rechtstreeks iemand van de redactie aan de lijn waar jij je verhaal kwijt kunt. Met nu, muziek van Douwe Bob. Hier is Fanny. En ik spreek je straks aan de andere kant.

0: radio voor de regio.
1: Hier ben je thuis. Connect.
0: Connect. Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
3: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. Het weer. De zon schijnt volop, met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en Knoop het Waterberg heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Strandmulde en Ermelo. Het komt door een spoedreparatie. De linkerrijstrook is daar dicht. Op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen Renkum en Knoop het Grijshoord 15 minuten vertraging. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem doe je er tussen Elst en Westervoort 10 minuten. Te langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Me hoorde je op Connect. Hey, van harte, welkom terug.
1: Dit is Connect met Peter.
0: Ja, fijn dat je nog een uurtje aandurft met mij. Ik bedoel, je weet het maar nooit. In dit uur hebben we voor jou muziek voor onder andere Ice House, The Stone Souls, Maroon 5 gaat aan je voorbij komen. We hebben Vanessa Paradis. Maar eerst is hier Pommelien Thijs.

Vanessa Paradis, Be My Baby op Connect. Je luistert naar Connect via FM, via DAB+, en natuurlijk ook via onze leuke app. En het leuke van die app is dat je dan ook op de hoogte blijft van het laatste nieuws door de handige push-notificaties. Connect, zoals gezegd, nu met Maroon 5.

0: Doesburg kunnen liefhebbers een rondrit maken met de paardentram op zaterdag 4 juli om 2 uur. Op ontspannen wijze wordt er rondgereden door het historisch centrum. Je krijgt van alles te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden en de rondrit is geschikt voor jong en oud. De opstaplocatie is de paardentramhalte in de Koepoortstraat in Doesburg. Meer informatie over de paardentramrondrit staat op bezoek-doesburg.nl. Kasteel Doorneburg staat op 4 en 5 juli in het teken van de middeleeuwen. Bezoekers ontmoeten ridders, boogschutters en ambachtslieden uit vervlogen tijden. Er zijn spectaculaire riddershows te paard, gevechtsdemonstraties en middeleeuwse muziek. Ook voor kinderen zijn er theateroptredens en diverse activiteiten. Het festival is zaterdag van 10 tot 6 uur en zondag van 10 tot 5 uur geopend. Daarnaast zijn er middeleeuwse markt, oude ambachten en het kasteel zelf te bezoeken. Het kasteel is gevestigd aan de Kerkstraat in Doorneburg. Liefhebbers van klassieke voertuigen kunnen op 5 juli genieten van de midzomertocht van de Angerse Oldtimer Club. De deelnemers verzamelen zich bij herberg De Letse Stuiver in Angeren voor een sfeervolle rit door de regio. Oldtimerauto's, bromfietsen en motoren zorgen voor een nostalgisch schouwspel onderweg. De inschrijving start om 9:30, waarna de deelnemers om 10:30 vertrekken voor de toertocht. Het publiek is welkom om de voertuigen te bewonderen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

Stone Souls. Muziek uit je eigen regio. We hebben er al genoeg over verteld, dacht ik zo. Connect met nu muziek uit 1987. Muziek uit Australië, als ik me niet vergis. Of was het Nieuw-Zeeland? Nou, daar kom ik later op terug. Hier is Icehouse, Crazy.

0: Ik heb het even voor je opgezocht. Ice House, de plaat die je daarvoor hoorde. Die komt inderdaad uit Australië. Oorspronkelijk opgericht onder de naam Flowers in 1977. In de jaren 80 werd het dus Ice House. En wil je meer van dat soort leuke muziek horen? Stem dan af op Connect Classics. En die ontvang je via DAB+ of via onze leuke app. En nu de headlines.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding Luchtvaart en Ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Dit is het moment om te ventileren. Morgen wordt het weer een stukje warmer met maxima tussen 28 graden in het noorden, 31 graden in het midden en 32 graden in het zuiden van het land. De noordoostenwind is zwak tot matig en draait in de middag naar het oosten. Ook 's avonds is het nog lang warm. In het zuiden blijft het in de nacht boven de 20 graden. In het noorden is het iets koeler met minima rond de 15 graden. Op woensdag droog en tropisch met maxima tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er is een rijstrook dicht. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg doe je er een kwartier langer over. A12 Utrecht-Arnhem tussen Wageningen en Knoppet Waterberg een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. En een spoedreparatie op de A28 Amersfoort-Zwolle kost je bij Ermelo een kwartier vertraging. De linker rijstrook is daar afgesloten. Ook een kwartier extra bij kwijt op de A50 van Os naar Arnhem voor het knooppunt Grijshoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Achtereenvolgens de Commodores, klassieker van weleer. Je hoorde Brick House, gevolgd door dit prachtige product van Dua Lipa. We're good. Met nu muziek van Paul Young, Every Time You Go Away.

0: bedoel, 5 a.m. hebben we al gehad. Het is inmiddels bijna 4:15. En dat maakt de tijd voor de agendaberichten.
1: In Doesburg kunnen liefhebbers weer de Martinikerktoren beklimmen op zaterdag 27 juni, van 3:00 tot 4:15. Onder leiding van de torengids kun je de 220 treden van de toren beklimmen. Deze beklimming wordt beloond met een mooi uitzicht over de Hanzestad. De gids vertelt je alles over de geschiedenis van de kerk, de toren en het carillon. Bewonersvereniging Heveaveld houdt op 27 juni een buurtmaaltijd op het Heveaveld. Iedereen uit de buurt is welkom om samen te eten en elkaar te leren kennen. Neem zelf eten mee voor een gezamenlijk buffet en eventueel iets extra's om te delen. Vergeet niet je eigen drinken, bord, bestek en glazen mee te nemen. De bewonersvereniging zorgt voor lange tafels, banken en partytenten. Vanaf 5:00 ben je welkom voor de inloop en om 6:00 begint de maaltijd. In het Duivensehorsterpark kunnen bezoekers op zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam. Van kleding en servies tot unieke vondsten en verzamelobjecten. Op het terrein is een theehuis aanwezig voor koffie en thee. De vlooienmarkt is van 9 tot 4:00. Het Horsterpark is gevestigd aan de Horsterparklaan in Duiven. En tot zover de agendaberichten.

En tot zover Bruce Springsteen, Human Touch. En tot zover ook deze afslag 2.4 voor vandaag, 22 juni 2026. We spreken elkaar morgen weer, als je erbij bent. Graag dezelfde tijd, dezelfde zender. Hey, tot morgen. They say the holy water's watered down, and this town's lost in-

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Ondernemers, opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staat er 100 kilometer file in Gelderland. En naast de eerste dagelijkse files aan het begin van de avondspits veroorzaken ongelukken en pechgevallen op een paar plekken flinke vertraging. Je hebt ook vertraging op de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg, 15 kilometer met een half uur vertraging. De A28 dan, richting Zwolle, tussen Nijkerk en de afrit Ermelo zijn ze bezig met een spoedreparatie. Hierdoor heb je 20 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. De A50 dan, Eindhoven richting Arnhem, tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef, 15 minuten oponthoud. En de N233, Kesteren richting Veenendaal, tussen de aansluiting met de A15 en Achterberg, doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB

0: Rond openluchtzwembad De Waai aan de Papenstraat in Westervoort vindt van 26 tot en met 28 juni een groot feestweekend plaats. Het evenement geldt als een van de hoogtepunten van de viering van 1300 jaar Westervoort. Bezoekers kunnen genieten van live muziek, een nostalgische kermis en tal van activiteiten voor jong en oud. Op de website van Westervoort 1300 is meer informatie te vinden over het programma en andere festiviteiten in het dorp. Arnhem staat tot en met 28 juni in het teken van mode, ontwerp en creativiteit. Juni Modemaand start dit jaar met de State of Fashion Biennale en sluit af met de Arnhemse Stock & Design Dagen. Verder is er nog veel meer te doen in de stad. Ontdek het modekwartier, doe mee met een workshop, bezoek tentoonstellingen, shows en nog veel meer. Ook dit jaar komt het Nederlands Jeugdstrijkorkest op 28 juni met een mooi programma naar de Tuin de Lage Oorsprong in Oosterbeek. Dit seizoen nemen ze je met hun muziek mee naar de oevers van de Donau. Ga mee op ontdekkingsreis en laat je meevoeren langs de sprookjesachtige kastelen en door uitgestrekte bossen en de mooiste melodieën. Tuin de Lage Oorsprong zit aan de Van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Je luistert naar Connect.

0: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het hantavirus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu meer dan 100 kilometer file in Gelderland. De avondspits die komt op gang. Het is langzaam rijden op de A2 richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg, 16 kilometer met een half uur vertraging. En ook op de A28 is het druk in de richting van Zwolle. Tussen Nijkerk en afrit Ermelo zijn ze bezig met een spoedreparatie. Hierdoor is je vertraging 15 minuten omdat de linkerrijstrook dicht is. Dan op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. 15 minuten vertraging tussen Elst en Presikhaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. De avondspits verloopt iets drukker dan gemiddeld op maandag. Er staat nu 100 kilometer file in Gelderland. Wat opvalt is dat er door de afgesloten A27 ter hoogte van Gorkum meer verkeer rijdt op de A2 richting Utrecht. Daarom rijd je tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg de file in. Reken op een half uur extra. Op de A2 richting Den Bosch is het druk tussen Beest en Zaltbommel. 9 kilometer met 15 minuten vertraging. De A50 dan Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. 20 minuten extra vanaf Elst. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Muziekcafé De Lantaarn sluit het seizoen op 27 juni af met een optreden van Fate. Deze band is de nieuwste muzikale sensatie uit Zevenaar. De ervaren muzikanten hebben hun sporen in de muziekwereld al ruimschoots verdiend. Fate begon eind 2023 als een akoestisch en unplugged vijftal. De band speelt van 8:30 tot 11:30 in Muziekcafé De Lantaarn aan de Hoge Bongert in Zevenaar. De jaarlijkse kermis in Zevenaar staat weer voor de deur. Van vrijdag 3 tot en met dinsdag 7 juli verandert de parkeerplaats aan de Oud-Doesburgseweg in een spektakel vol attracties en lekkernijen. Naast de kermisattracties zijn er aanvullende festiviteiten bij horecagelegenheden, zoals bij de Gietse Poort. De eerste week van de zomervakantie staat weer in het teken van Bouwdorp Duiven. Kinderen uit groep 6 tot en met 8 bouwen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hutten en doen mee aan diverse activiteiten. Bouwdorp vindt plaats van 13 tot en met 17 juli in het Horstenpark en is dagelijks van 9:30 tot 4 uur op een veilig en afgesloten terrein, inclusief eten en drinken. En tot zover de agendaberichten.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Dit is het moment om te ventileren. Morgen wordt het weer een stukje warmer met maxima tussen 28 graden in het noorden, 31 graden in het midden en 32 graden in het zuiden van het land. De noordoostenwind is zwak tot matig en draait in de middag naar het oosten. Ook 's avonds is het nog lang warm. In het zuiden blijft het in de nacht boven de 20 graden. In het noorden is het iets koeler met minima rond de 15 graden. Op woensdag droog en tropisch met maxima tot 35 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Wat opvalt is dat er door de afgesloten A27 bij Gorinchem meer verkeer onderweg is op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg is je vertraging hierdoor ruim een half uur. Op de A2 is het ook druk richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Waardenburg is je vertraging 10 minuten. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Daar beland je in de file tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 8 kilometer met een kwartier vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en knooppunt Bankhoef een kwartier extra. En tot slot nog de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Zuilichem en de aansluiting met de A2 doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Ik ben Reinbaard Mans van de ANWB. De meeste vertraging in de regio loop je op dit moment op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en Waardenburg is je vertraging 40 minuten. Dat komt door de afgesloten A27 ter hoogte van Gorinchem. Hierdoor is er meer verkeer onderweg op de A2. Ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 7 kilometer met een kwartier vertraging. De A50 Eindhoven richting Arnhem. 15 minuten tussen Oss-Oost en knooppunt Bankhoef. En tot slot nog de N322 Nieuwedijk richting Zaltbommel. Tussen Gameren en Rossum 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Museum Arnhem zoekt vrije tijdskunstenaars voor de tweede editie van de Maak-tentoonstelling. Makers kunnen één kunstwerk inzenden rond het thema kleur bekennen. De tentoonstelling biedt een podium aan kunstenaars zonder formele kunstopleiding en is vanaf 6 november te zien in het museum. Een onafhankelijke jury selecteert de inzendingen. Aanmelden kan tot en met 13 augustus. Meer informatie staat op de website van Museum Arnhem. In woonzorgcentrum Drie Gasthuizen aan de Roosendaalseweg in Arnhem worden op 1 juli vanaf 10 uur diverse slimme hulpmiddelen getoond. Tijdens de belevingsmarkt Slimme Hulpmiddelen kun je instrumenten live bekijken en uitproberen. Ontdek handige oplossingen voor contact op afstand, medicatie, veiligheid en dagelijkse handelingen. Laat je inspireren door zorg- en welzijnsaanbieders uit de regio en ontmoet andere mantelzorgers en professionals. Meer informatie is te lezen op mvtarnhem.nl. De Blauwe Bever vaart op 3 juli vanaf het fiets- en voetveer in Renkum. De vaartocht voert over de Rijn richting Rhenen en onderweg vertelt de gids over de natuur en de historie van de omgeving. Halverwege wordt aangelegd in natuurgebied de Blauwe Kamer, gelegen aan de voet van de Grebbeberg. Daar volgt een wandeling langs bijzondere flora en fauna. Tijdens de terugvaart biedt het water uitzicht op het omliggende landschap. De vaartocht is van 7 tot 10 uur. En tot zover de agendaberichten.
1: De avond van Connect.
2: Met Connect voel je je overal thuis.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Nog wel een flinke vertraging op de volgende wegen. De A2 richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 25 minuten vertraging. En dat komt allemaal door de afgesloten A27 ter hoogte van Gorkum. Hier zijn ze aan de weg bezig. De A50 richting Arnhem, daar sta je vast tussen Oost-Oost en knooppunt Bankhoef. 10 kilometer met 10 minuutjes vertraging. De A73 tot slot richting Maasbracht. Een ongeluk zorgt voor veel vertraging tussen afrit Nijmegen en Molde. Ruim een half uur omdat de rechte rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam. Zelfde service.
2: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd

0: is Francis Dix met het Radio Nieuws. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.
2: Zomer in Midden-Gelderland.
1: Zomer.
2: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: Dit is Kijk op de Samenleving. Met vanavond.
1: Een hele goede avond. We gaan kijken naar samenvoegingen, want de gemeente Lingewaard bestaat dit jaar 25 jaar. En dan hebben we het over de voormalige gemeenten Bemmel, Gent en Huissen, want die zijn toen samengegaan. En bij bepaalde supermarktketen zouden ze zeggen, dat gaan we vieren. En wij voegen er nog een toe, daar gaan we op terugkijken. En daarnaast ook nog met het oog op de aanstaande samenvoeging die hier in de omgeving gaat plaatsvinden, namelijk in de Limes. Wat zijn dan tips en tops bij zo'n proces van samenvoeging van verschillende gemeenten? Zo dadelijk als eerste een telefonisch interview met Margaret Bouwmeister. Zij was destijds raadslid bij de gemeente Lingewaard. Daarna moet er natuurlijk ook gevierd worden. En daarover gaat Tristan Scholten praten met auteur Nout Bles en met Rosanne de Groot. Zij is van Sportservice Lingewaard en Klink. Dan hebben we in deze kijk ook nog een tweede uur. Dan gaan we het hebben over de Kneelweggroep Zevenaar. Er is natuurlijk cabaret, er is infotheek. En natuurlijk ook door deze hele uitzending heen veel muziek vandaag uitgezocht en gedraaid door Martin Meerleveld.

0: Kijk op de samenleving, gast van de week.
1: Gast van de week is Margaret Bouwmeester. Ze was 25 jaar geleden raadslid in de gemeente Lingewaard. Althans, dat werd toen de gemeente Lingewaard. Want het was een samenvoeging van de gemeenten Bemmel, Gent en Huissen. En dat is volgens mij een succesvolle samenvoeging geworden. Want de gemeente Lingewaard bestaat nog steeds. En we horen geen klachten uit die hoek. Maar goed, dat weet mevrouw Bouwmeester waarschijnlijk nog beter dan ik. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: 25 jaar geleden alweer. Staat het u nog helder voor de geest als de dag van gisteren?
2: Zeer helder voor de geest, want het was, het had nogal wat voeten in aarde om drie zelfstandige gemeentes samen te voegen. En alle drie behoorlijk trotse gemeentes. En dat moest één gemeente worden, dus dat betekende nogal wat.
1: Ja, precies. Laten we bij het begin beginnen. Wanneer ging de kogel door de kerk? Waarom moest dit gebeuren, die samenvoering?
2: Nou, en dan moet je in de andere overheden gaan kijken. En in dit geval het kabinet. Wij hadden toen een minister van Binnenlandse Zaken, Hans Dijkstal, die ervan overtuigd was dat als je gemeentes zou laten fuseren en ze groter zou laten worden, dat dat dan sterkere en beter functionerende gemeentes zouden worden. Je zult ook, als je naar de geschiedenis kijkt, in heel Nederland zien dat rond die periode er heel veel gemeentes gefuseerd zijn. Zo lag er ook een blauwdruk voor Huissen, Bemmel, Gent, maar ook met Elst, Valburg, een hele grote gemeente tussen Arnhem en Nijmegen. Het plan van Dijkstal was toen om daar één grote, hele grote gemeente van te maken. Mm-hmm. Dat is door toedoen van, daar is toen een splitsing in gekomen, door de A325 als middenlijn te nemen, zijn dat twee gemeentes geworden. Maar dat is de oorsprong van de fusie van de gemeentes geweest.
1: Precies, en dat kwam dus vanuit Den Haag. En ik hoor al een soort van ondertoon dat men daar nog niet heel erg op zat te wachten, daar tussen Arnhem en Nijmegen. Of hoor ik dat verkeerd?
2: Nee, dat hoor je heel goed. Ik zei ook niet voor niets, hè. Het waren hele trotse gemeentes. En ook met ambtenaren die veel al uit de eigen kern kwamen, die de gemeentes goed kenden. En dan ga je toch naar een gemeente van, pak een beet 16.000 inwoners, naar een gemeente van 45.000 of 40.000 inwoners. Dan praat je over een heel ander type organisatie.
1: Mm-hmm. Maar goed, het kwam op u af. Was u destijds zelf ook al raadslid in een van de losse gemeenten?
2: Nee, ik was wel betrokken. Ik was commissielid.
1: Ah, oké, juist. En toen moest u er kennelijk mee aan de slag. Wat gebeurde er toen? Riep u gelijk van ja, daar heb ik zin in?
2: Ik had wel gevoel, het is nu eenmaal zo. En we moeten er met elkaar de schouders onder zetten. En we moeten kijken hoe we hier op een goede manier samen met alle drie de gemeentes uitkomen.
1: Want ja, wat noemde men de voordelen van een dergelijke samenvoeging? Want u zei het moest gebeuren. Met name Hans Dijkschal, die had daar in ieder geval een visie op. Maar wat waren in zijn ogen de belangrijkste voordelen?
2: Dat gemeentes meer slagkracht zouden krijgen. Er kwamen steeds meer taken natuurlijk ook op gemeentes af. Hè? Voor een kleinere gemeente was dat ook bijna niet meer te behappen. Ook financieel gezien was het steeds moeilijker voor een gemeente om het hoofd boven water te houden. Dus om meer slagkracht te krijgen, beter zelfstandig te kunnen werken, een sterkere, lagere overheid te zijn. Dat was de reden om dit te doen. En ik denk achteraf gezien dat Dijkstal daar ook best wel gelijk in heeft gehad.
1: Ja, precies. Maar goed, kleefde ongetwijfeld ook nadelen aan. Werden die toen ook al benoemd over mogelijke risico's?
2: Ja, zeker. De grootste risico's waren natuurlijk van iedere kern heeft toch wel zijn eigenheid. Hè? Als ik naar de kernen Bemmel, Gent, Huissen, Haalderen, Angeren, Doornenburg kijk, hebben allemaal zo hun eigenheid, hun eigen gemeenschappen. En dan was heel bang dat door één gemeente te laten worden, dat verloren zou gaan. En dat is ook de grootste uitdaging geweest om die eigenheid van die kernen in stand te laten zijn.
1: Nou, laten we dat gelijk bij de kop pakken. Hoe is dat uiteindelijk ondervangen?
2: Nou, het eerste wat gedaan is een... Nou, dat vond ik de meest sublieme stap die gezet is. Dat er vanuit het toenmalig college en de toenmalige gemeenteraad is gezegd... Wij leggen alle verordeningen naast elkaar. Van of het nu gaat om woningbouw of om maatschappelijk welzijn of om sport of om subsidies. En we pakken van alles de beste regeling. En daar gaan we vanuit. Dat is de basis vanuit waar we gaan werken. Daarmee zet je natuurlijk al heel of leg je een ondergrond van vertrouwen in de samenleving. Zorg dat je zichtbaar bent als gemeenteraad, als burgemeester, als wethouders. In al die kernen en praat erover, betrekt de samenleving erbij. Als dan kan het gaan werken. Maar verwacht niet dat het meteen gaat lukken. Daar heb je zeker 4 jaar, één termijn, zeker 4 jaar voor nodig.
1: Mm-hmm. Maar goed, het klinkt als een mooi idee inderdaad. Alles naast elkaar leggen. En dan bent u waarschijnlijk ook wel tot de conclusie gekomen dat er bij die verordeningen toch ook best wel veel overeenkomsten waren, denk ik.
2: Er waren veel overeenkomsten, maar er waren ook wel verschillen. En dan werd echt gezegd van, nou bijvoorbeeld in deze... de gemeente Gent geeft een hogere subsidie aan de sportverenigingen. Dan gaan we voor heel Lingewaard, voor alle verenigingen, voor die hogere subsidie. En komen we op een gegeven moment in de problemen. Dan kunnen we altijd een stap terug doen, maar we gaan daaraan beginnen. En we gaan die stap zetten.
1: Heeft u zelf destijds een bepaald onderdeel van deze hele samenvoeging als portefeuille gekregen? Of moest u zich overhalen?
2: Ik was fractievoorzitter. Dus dan ben je toch wel bij alles betrokken. En ik was ook wij waren ook een collegepartij. Dus dan ben je nauw betrokken van het beleid wat uitgezet werd. Maar die samenvoeging van alles, dat is de eerste stap die gezet moest worden in deze nieuwe gemeente.
1: Nou, zijn er wat reclames op de radio die zeggen een betere buurt begint met luisteren? Ik wil ik mag de naam van het bedrijf er niet bij zeggen, maar volgens mij lijkt mij dat hier meer dan van toepassing. Hoe heeft u dat destijds gedaan?
2: Nou, dat klopt helemaal wat u zegt. En ik denk dat dat gemeentes daarin al hele grote stappen hebben gezet. Als ik kijk hoe gemeentes toentertijd met inwoners omging en hoe dat nu is, dan is dat een levensgroot verschil. Inwoners worden steeds meer en steeds beter betrokken bij beleid wat voor de gemeenschap gemaakt wordt. En 25 jaar geleden was het ook nog heel erg... Ik wil niet zeggen, wij weten het wel, maar was de inbreng van inwoners beduidend minder dan dat nu is.
1: Mm-hmm. Ligt dat aan die inwoners of ligt dat aan de organisatie die juist de informatie bij die mensen moet halen?
2: Beide. Inwoners zijn, zoals je in de hele samenleving ziet, mondiger geworden, laten meer van zich horen, trekken sneller aan de bel. En vaak terecht. Maar ook een organisatie zoals een ambtelijke organisatie is daar steeds beter op gaan anticiperen. Er is steeds beter een samenspel gekomen. Er zijn ook steeds meer verordeningen die, als er nu een raadsvoorstel voor ligt, zal er altijd een paragraaf in staan. Is er contact geweest met de inwoners? Wat vinden de inwoners ervan? Dat was 25 jaar geleden nog helemaal niet zo. Er kwam, men had zoiets, het wordt gepubliceerd in het plaatselijk krantje. De inwoners kunnen het lezen en als ze het er niet mee eens zijn, trekken ze wel aan de bel. Dat was meer de mores van toentertijd ten opzichte van nu.
1: Mm-hmm. Ja. Als ik even naar de huidige gemeente Lingewaard kijk, dan zijn dat natuurlijk meerdere kleine kernen. Die hemelsbreed ongeveer 10 kilometer uit elkaar kunnen liggen als je de hele kaart erbij pakt. Dat vraagt denk ik wel om een behoorlijk fijnmazig netwerk en zoals ze dat bij de politie zeggen, kennen en gekend worden. Is dat voldoende gelukt in de gemeente Lingewaard?
2: Altijd voor verbetering vatbaar. Hè? Laten we niet ervan uitgaan dat alles altijd helemaal goed gaat. Maar er is veel geleerd in die 25 jaar. En zowel de burgemeester als ook de wethouders, als ook raadsleden zijn veel meer in de samenleving dan dat dat een aantal jaren geleden was. En leggen daar hun oor te luisteren. Dat hoor je ook terug bij alle fracties in de gemeente. Dat zij spreekuuravonden houden. Dat zij op bezoek gaan bij allerlei organisaties. Of het nou een sportclub is. Of een welzijnsorganisatie. Of een ondernemer. Er wordt veel meer de samenleving ingegaan. Om daar op te halen wat men vindt. Of wat voor verbetering vatbaar is.
1: Precies. Nu gaan wij in de omgeving van Zevenaar ook een soort samenvoeging tegemoet. Denk één grote gemeente, de Liemers. Ik heb ook nog geen idee hoe het gaat heten. Maar denkt u dat die situatie vergelijkbaar is met de situatie zoals die 25 jaar geleden in Lingewaard tot stand moest komen?
2: Vind ik een hele lastige. Want in Lingewaard waren er twee grote kernen en een aantal kleine kernen. En dat is in de gemeente de regio de Liemers, noem ik maar even. Ik weet niet of dat vergelijkbaar is. Maar ik denk wel dat het van belang is dat ook daar de eigenheid van de kernen vooraan staat bij alle beslissingen die genomen gaan worden. Dus zorg ervoor dat mensen zich thuis blijven voelen, of het nou Zevenaar is of Doesburg is. Dat zijn toch wel twee hele verschillende kernen, denk ik. Zevenaar is echt meer het stad en Doesburg met zijn oude historie is natuurlijk een hele andere kern. En dat moet wel bewaakt en bewaard blijven. En daar moet de nieuwe gemeente heel erg op sturen.
1: Mm-hmm. Zij mag ook gewoon waarschijnlijk verbondenheid blijven bij onderlinge voetbalwedstrijden en bij schuttersfeesten en dergelijke. Mag concurrentie zijn, maar uiteindelijk overal wel toch met de neus dezelfde kant op.
2: Juist, maar die eigenheid is belangrijk. En daartegenover, of dan daarnaast moet er een overkoepelende organisatie zijn. Wat dan de ambtelijke organisatie in de gemeente is, waar je naartoe kunt voor je verordeningen, voor je bouwvergunning, voor je paspoort, voor je rijbewijs. Voor je WMO-vragen. En dat soort zaken. Maar het thuis voelen in een kern is van wezenlijk belang.
1: Kijk. Nou, mochten de mensen die daarmee aan de gang gaan in onze omgeving daar meer over willen weten, mogen ze u dan bellen?
2: Uiteraard, altijd tot gesprek bereid.
1: Margaret Bouwmeester, destijds raadslid bij de gemeente Lingewaard, toen die fusiegemeente tot stand kwam. Dank voor uw toelichting. En ik wens u nog een hele fijne avond.
2: Nou, fijn, dankjewel. En jullie heel veel succes met de fusiebouw.
1: Dank u.

0: Kijk op de samenleving Gast van de Week.
1: De gemeente Lingewaard bestaat 25 jaar. En dat laat ze niet ongemerkt voorbij gaan. Voor de muziek hoorde je meer over de weg naar de fusie tussen de gemeenten Bemmel, Gent en Huissen van toen. En nu gaan we het eens hebben over de activiteiten, want er is genoeg te doen met het jubileum. Onder meer poëzie en sport en een ideeënbox. Nou, bij mij in de studio Rosanne de Groot en Nout Bles. Goedenavond, welkom allebei. Rosanne, om bij jou te beginnen. Je bent van Sportservice Lingewaard en je houdt je bezig met sport en spel in de gemeente. Kun je ons eens meenemen in wat er te doen is rondom het jubileum, rondom 25 jaar Lingewaard?
2: Jazeker. We hebben 8 tot 12 juni de Week van de Gezonde Jeugd gehad. En in die week hebben wij allerlei activiteiten georganiseerd. Waarbij we gekeken hebben van hoe kunnen we 25 jaar Lingewaard leuk koppelen aan bewegen. Dus wij zijn met een ideeënbox zijn we op de verschillende activiteiten geweest. En dan hebben we zowel kinderen als ouders bevraagd van hoe speel je eigenlijk buiten? Ja. En hoe verschilt dat van elkaar? Hoe was dat 25 jaar geleden en hoe is dat nu?
1: Wat kwam daaruit? Want ik hoor heel veel mensen om me heen zeggen, kinderen spelen niet meer buiten. Maar is dat ook zo?
2: Ja, kinderen spelen zeker minder buiten. Als je alle onderzoeken ziet, dan spelen ze veel minder buiten als vroeger. En dat heeft natuurlijk te maken met een heel aantal factoren. Waaronder er één van is dat de druk op de ruimte eigenlijk. Dus je wil graag voor je huis parkeren. Er moeten voldoende huizen zijn. De school moet dichtbij zijn. Je moet dichtbij kunnen spelen. Maar dat alles zorgt ook voor een grote druk op die ruimte. Dus er zijn ook gewoon minder speelplekken. En die liggen vaak verder uit elkaar. Waardoor het ook lastiger is om buiten te spelen. En er is veel concurrentie van bijvoorbeeld schermen. Andere vormen van spel en ontmoeten. Dus we zien dat het gewoon andere mogelijkheden geeft dan 25 jaar geleden. Ja. Andere invloeden.
1: En ook met de plek dat we allemaal een eigen parkeerplaats willen. Willen we dan te veel met z'n allen? Of misschien de mensen in gemeente Lingewaard?
2: Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk dat we het wel als een hele mooie uitdaging mogen zien met elkaar. Hoe delen we die ruimte nou in? Zodat iedereen er op zijn of haar manier zoveel mogelijk uithaalt. En ik denk dat als we daarover met elkaar in gesprek blijven, dat daar echt heel veel in kan. En heel veel mogelijk is als we daar goed mee omgaan.
1: Ja, het is een beetje puzzelen.
2: Ja, het is een soort een uitdaging puzzelen.
1: Ja, waarbij met het buitenspelen de tablet misschien wat meer lonkt dan de voetbal.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Nu zijn er ook beweegtesten. Die zijn het voor mensen vanaf een bepaalde, vanaf 60 plus, hè, is het?
2: Ja, vanaf 55 plus mogen mensen meedoen aan deze beweegtesten. Die hebben wij elk jaar vanuit Sportservice Lingewaard. En in elke kern, dus in elk dorp, wordt er zo'n beweegtest georganiseerd. En als je 55 jaar of ouder bent, kun je daaraan deelnemen. En daarin doe je een aantal testjes. En na die testjes krijg je uitleg van een fysiotherapeut over jouw gesteldheid, jouw gezondheid. En er staat ook lokaal sportaanbod. Maar er moet ook wel eens gewacht worden tijdens zo'n beweegtest. Dus ons leek het leuk om dit jaar samen met de historische kringen om te gaan kijken van hoe was het 25 jaar geleden in Lingewaard? En om daar een soort collage van te maken met een verhaal daardoorheen. Zodat mensen dat kunnen bekijken als ze moeten wachten.
1: Ja, dus we kunnen even terug in de tijd tijdens het wachten met de beweegtesten. Kunnen ze even kijken, hoe was het ook alweer?
2: Ja, hoe was het inderdaad ook alweer? Hoe bewogen we vroeger? Hoe is dat veranderd ten opzichte van nu? Ja. En het is ook een mooie manier om sport en cultuur aan elkaar te verbinden.
1: Ja. Nu komt er in oktober feestdag. Is dat een beetje Lingewaard uit? Is dat de feestdag van het feestjaar? Zou je dat zo kunnen noemen?
2: Lingewaard uit bestaat eigenlijk al langer. En Stichting Klink, die vanavond helaas niet aanwezig kan zijn, maar ik een beetje vertegenwoordig, die is daar de trekker van. Ja. En Lingewaard uit is eigenlijk een feest voor iedereen uit Lingewaard, waarbij lokaal talent, maar ook lokale verenigingen zichzelf kunnen tentoonstellen. Er is een markt, er zijn verschillende activiteiten. Er is een speciaal kinderprogramma is er die dag. Vindt trouwens plaats op Kasteel Doorneburg. Dus dat is een hele leuke locatie.
1: Ja,
2: en daar zullen alle activiteiten die ook gedaan zijn. Er is bijvoorbeeld al een dichtwedstrijd geweest van Betoverend Lingewaard. En er zijn een aantal peuteractiviteiten geweest. Lingewaard viert feest. Dat wordt allemaal op die dag weer samengebracht. En dat wordt gevierd ook. Vandaar het tintje 25 jaar Lingewaard ook eraan.
1: Hoe lang woon je zelf in Lingewaard? In een van de gemeenten eigenlijk, moet ik het zo zeggen.
2: Zal ik eens heel eerlijk zijn? Ik woon helemaal niet in Lingewaard.
1: Hoe stel ik de vraag anders. Hoe kijk je naar Lingewaard? Is het een beetje gelukt na die 25 jaar?
2: Ja, zeker. Ik merk dat er de afgelopen jaren, want ik werk al wel langer in Lingewaard, bijna 10 jaar. En ik merk wel dat er de laatste tijd veel ontwikkelingen zijn. Veel positieve ontwikkelingen, waarbij we ook echt samen naar de opgave gaan kijken van 25 jaar Lingewaard. Maar dat we ook leren om verder vooruit te kijken en vooruit te plannen. Zodat we het voor iedereen aangenamer en fijner kunnen maken om in Lingewaard te wonen.
1: Ja, 25 jaar Lingewaard, daar hebben we het over. De gemeente bestaat 25 jaar met sport en spel. En voor alle mensen die een beweegtest doen, straks ook eventueel mooie borden. Waarin de mensen terug kunnen kijken naar hoe het vroeger was. Er is ook een poëziegedeelte. Daarvoor ga ik naar Nout Bles, ook bij mij in de studio, auteur. Nout, jij hebt samen met beeldend kunstenaar Tanja ter Wolde een geïllustreerd gedicht gemaakt. Lingewaard in poëzie en printen. En dat gedicht, dat heb jij voor een deel geschreven, hè?
3: Ik ben begonnen met dat gedicht te schrijven en toen had het 25 regels. Dat vond ik eigenlijk al heel wat. Ja. En dat vond ik ook mooi.
1: Ja.
3: Maar we wilden eigenlijk, Tanja en ik, we wilden de jarige gemeente een cadeautje geven, iets blijvends. En we vonden dat eigenlijk de inwoners daar ook bij betrokken moesten worden. Dus toen hebben we een opening in het gedicht gemaakt, halverwege. En we hebben tegen de bewoners gezegd, je mag twee dichtregels mag je aanleveren. En die gaan we in dat gedicht opnemen. En de enige voorwaarde die we hebben gesteld is, het moet gaan, die twee regels van je, die moeten gaan over Lingewaard. Mag ook over een deel van Lingewaard zijn. Over een plekje in jouw dorp of in jouw wijk die jij erg mooi vindt. En dat is ook gelukt. 16 mensen hebben hun bijdrage ingeleverd en die hebben we keurig ingepast. En Tanja ter Wolde heeft daar een prachtige illustratie bij gemaakt. En dan gaan we in de vorm van een poster aanbieden aan de gemeente. En we hebben een boekje nu in de maak met een zestal mooie plekken die ook weer door Tanja ter Wolde zijn geïllustreerd. En dat boekje dat gaan we op 2 juli aanbieden aan de burgemeester en aan de gemeenteraad.
1: Ja, dus jullie hebben aan alle Lingewaarders gevraagd, stuur 2 regels in. Er hebben 16 mensen op gereageerd. Kon je alles gebruiken wat je hebt binnengekregen?
3: Wonderlijk genoeg wel.
1: Ja?
3: We hadden natuurlijk voor onszelf ook de voorwaarden gesteld. We willen geen schotschrift hebben. We willen geen vervelende verhalen hebben.
1: Nee,
3: maar iedereen die heeft zeg maar zijn dichtader geopend. En daar kwamen dus ontzettende leuke opmerkingen en dichtregels uit naar voren. Zo verschillend dat je dus kunt merken dat Lingewaard een gevarieerde bevolking heeft.
1: Ja, past het dan nog wel in jouw gedicht, alle regels van al die mensen?
3: In een goed gedicht past alles.
1: Ja.
3: En ik ben van mening dat er nu een goed gedicht is ontstaan. Maar het oordeel daarover is strakjes aan iedereen. Want we bieden het gedicht aan de inwoners van Lingewaard. Dat komt op een openbare plek in het gemeentehuis te hangen. En we maken een mooi handzaam boekje wat in een beperkte oplage beschikbaar komt. En daar kan iedereen dus zelf zijn oordeel vormen.
1: Ja, iedereen mag zijn eigen mening daarover vormen. Je hebt zelf het eerste gedeelte eigenlijk geschreven. Hoe ben je toen te werk gegaan? Wanneer dacht je, nou, ik pak dit of ik pak dit?
3: Nou, je kunt op allerlei manieren te werk gaan als je dus jezelf zo'n opdracht geeft. Het was overigens de oud-wethouder Aart Slob van Kunst en Cultuur die ons heeft uitgedaagd.
1: Ja.
3: Ga iets doen, kom met voorstellen over kunst en Lingewaard 25 jaar. Nou, eigenlijk is 25 jaar is 25 jaar jong. Dus dat vond ik al een ingangspunt. En verder heb ik gedacht, waar ligt Lingewaard nou precies? Wat voor omgeving is het? Waarom heet het Lingewaard? En dat zijn allemaal elementen die ik in het gedicht heb kunnen gebruiken.
1: Ja, en je zei het al, 2 juli wordt dat gepresenteerd met een boekje. En dat kunnen mensen ook kopen. Dus het gedicht kan iedereen in huis halen in Lingewaard.
3: We doen het voor ontzettend vriendelijke prijs van €2,50.
1: Even diep in de portemonnee graaien.
3: Dus. En te krijgen straks in alle lokale boekhandels.
1: Ja, heel goed. Jij woont in Gent, dat weet ik zeker, dat heb je mij verteld. Hoe kijk jij terug op 25? Hoe kijk jij terug naar de gemeente? Of hoe staat de gemeente ervoor, wat jou betreft?
3: Ja, dat was natuurlijk toch best wel met de nodige argwaan. Gent was een van de kleinste dorpen die dus opging in de gemeente Lingewaard.
1: Ja.
3: Bemmel en Huissen zijn veel groter, die hebben veel meer potentie. We hadden toch het idee dat veel eigens van Gent zou verdwijnen. Niets is minder waar gebleken. Ik vind dat met name de verenigingen en de organisaties hebben ervoor gezorgd dat het eigene van Gent is gebleven. Datzelfde geldt voor Bemmel en voor Huissen. Ga maar eens kijken naar de kalender van activiteiten, dan zie je dat er heel veel gebeurt. En dat allemaal om zeg maar die lokale plekken en punten en data zijn geconcentreerd.
1: Ja, ik zie Rosanne knikken, dus dat kan het beamen.
2: Ja. Nout valt het heel goed samen.
1: Heel goed. Nout Bles en Rosanne de Groot. Hen sprak ik over 25 jaar gemeente Lingewaard en over de activiteiten en over het gedicht dat gemaakt is. Hoe heet het gedicht? Nog één keer.
3: Lingewaard 25.
1: Lingewaard 25. Dat is een mooie bedrukking. En 2 juli wordt het allemaal gepresenteerd en komt er ook een boekje en een poster. Dank voor de komst en heel veel plezier met het jubileum alvast. Want het is nu trouwens al in volle gang. Meer info over het jubileum, wil je daar meer over lezen? Kijk dan op lingewaard.nl/25jaar.

deze uitstervende klanken neem ik u graag even mee naar de wijk Groot Holthuizen in Zevenaar. Want daar hebben ze aan de voet van de Fergusonbrug het Centrum 4.0. En daar is de komende week van alles te beleven. Om te beginnen, morgenavond 23 juni van 7:30 tot 9:30 een Alzheimer Café. Maar dat wordt allemaal ondersteund met The Stones on Fire. Om daar ook maar even wat herinneringen op te halen van de Rolling Stones. Dat is allemaal te doen morgenavond dus in het Centrum 4.0 aan de Sleeg 1 in Zevenaar. Zo'n Alzheimer Café staat allemaal in het teken van ontmoeten, delen en onderling begrip en muziek verbindt. Dus vandaar de verbinding via de Rolling Stones. Dan is er het komend weekend het Liemers Midzomerfestival bij de Sleeg 1, dus bij dat Centrum 4.0. Dat is aankomende zaterdag, 27 juni. En dan kunt u muziek verwachten van onder andere de Eastwood Coverband, de Jam of Gypsies, maar er is ook muziek van de Queen. Er is een troef kindertheater, er zijn foodtrucks en er is een verrassend andersmarkt. Het begint allemaal aankomende zaterdag om 2:00 middags. Entree is gratis. En als dan dat stof een beetje neergedaald is, dan is er op de volgende dag, namelijk op zondag, nog een muzikale familievoorstelling genaamd Hoop. Die voorstelling die begint om 14:30 in het Centrum 4.0, ook aan de Sleeg 1 dus. En het gaat over het volgende. Je kunt Jupli volgen op een razende reis naar de sterren in haar zoektocht naar hoop en een toekomst. Een avontuurlijke muzikale voorstelling over dromen, doorzetten en ontdekken wat er echt toe doet. Het mooie is, je kunt zelf ook nog meedoen, maar dan moet je wel van tevoren even meewerken aan de workshop. Of eraan deelnemen in ieder geval aan die workshop. Die begint om 12:30. En dan de voorstelling, die begint dan om 14:30. En voor je het weet zit je daar zomaar in op aankomende zondag 28 juni. En dus de dag ervoor op zaterdag het Midzomerfestival. En morgen het Alzheimer Café die in het teken staat van de Rolling Stones.

Salmier was dat op Connecting. Kijk op de samenleving in Dark Before the Dawn. Het is ondertussen 8:09. Zometeen muziek, dat gaan we nu doen. Lisa Lopez en Melanie C. Mel C. Never Be the Same Again.

Shakira en Zoo. Ja, ik denk dat de dieren en burgers Zoo. Burgers Zoo het ook al warm zullen hebben met deze temperaturen. Ik zag vandaag een filmpje voorbij komen. De dierentuin had een filmpje gedeeld van een olifant die in het water lag te zwemmen, lag te dobberen. Toen dacht ik, ja, dat wil ik ook wel. Tot zover het eerste uur van Kijk op de Samenleving met deze wijze woorden. Met de airco in ieder geval aan. Wat gaan we na 8 uur doen? We zijn er nog tot 9 uur. Gisteren bood premier Rob Jetten namens de Nederlandse regering excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Zevenaar heeft een actieve Molukse gemeenschap, een hechte Molukse gemeenschap. Wij spraken ze eerder dit jaar vanwege de komst van nieuwe Molukse knilmonumenten. En zometeen na 8 zenden we eventjes een stukje van dat interview uit. Want de actualiteit. Dat heel graag na 8 uur. Tot zo.

0: Iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje. Bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting. Connect.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.
1: Zomer in Midden-Gelderland.
0: Zomer.
1: Dit is Connect. Kijk op de samenleving.

0: Peter Frampton op Connect en Show Me The Way.
1: Dit is Kijk op de Samenleving.
0: Goedenavond, welkom terug. Zometeen gaan we het hebben over de Molukse gemeenschap. Gisteren bood premier Rob Jette excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers, 75 jaar geleden. In Zevenaar is een hechte Molukse gemeenschap. En eerder dit jaar in april spraken we ze over de komst van 3 nieuwe Molukse kneelmonumenten. En dat stukje dat zenden we zometeen nog eventjes uit om nog even te vertellen. Nou, om hen het woord te laten doen. Hoe zij dat ervaren hebben, die tijd, als tweede generatie. Goed, verder ook nog cabaret. Dat gaat over het hitteplan. We jouwen, het is warm. En het KNMI, het RIVM hebben weer het hitteplan naar voren gehaald. Let goed op ouderen en drink genoeg water. Zometeen ook dat cabaret. En de infotheek met de laatste berichtjes hier uit de regio. Ook muziek. Dit is Cressup. Plug it in en turn me on. Het tweede uur.

0: Progressive op Connected 2007. Plug It In en Turn Me On. Ja, daarmee ook het tweede uur begonnen. Tijd voor een interview. Het is ondertussen 12 minuten over 8. We gaan het hebben over de Molukse gemeenschap. Gisteren bood premier Rob Jetten namens de Nederlandse regering excuses aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die generatie werd 75 jaar geleden naar Nederland gehaald na de onafhankelijkheidsoorlog in toenmalig Nederlands-Indië. In Zevenaar is een hechte Molukse gemeenschap. In april werden daar op 3 begraafplaatsen monumenten onthuld ter ere van de eerste generatie Molukse kneelmilitairen. Die militairen vochten onder de Nederlandse vlag in hun thuisland. Nou, daar hadden we een interview over eerder deze maand in april met Theo Matoerbonks, Yvonne Layan en Sanny Riri Massen van de werkgroep die gaat over de kneelmonumenten in onze regio. In de uitzending vertelden ze over het leven van de kneelmilitairen na de komst in Nederland en waarom zij vochten onder de Nederlandse vlag.
1: Dat was wel heel wat om onder de Koninklijke Nederlandse leger om dat aan te melden. Uh-huh. En om daar misschien een toekomst in te zien. Maar ze vochten wel onder de Nederlandse vlag.
2: Ja.
1: Dus daarvoor zijn ze militair geworden.
2: Ja, en trouw zijn, hè? Ja. Ze zijn echt hele trouwe soldaten.
1: Trouwe dienaars.
3: Ja. Ja. Ja. Ja, en dan komen we bij het gedeelte wat u net vertelt. Mm-hmm. Hè? Want toen eigenlijk Indonesië de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen,
1: ja,
3: toen werden de mensen eigenlijk van hun eigen eilanden weggestuurd, als ik het goed begrijp.
1: Ja, ze zaten op een gegeven moment tussen wal en schip. Hè? Want Indonesië konden ze eigenlijk niet geholpen worden. En de Nederlanders hadden zoiets van, nou ja, dan kunnen wij jullie wel helpen. Dat is voor een half jaar tijdelijk verblijf. Mm-hmm. Om naar Nederland te gaan. En dat is dus niet zo geworden. En belofte was er niet waar kunnen maken. Dus wat ik net al zei, op het schip waren ze nog dienstplichtig. En uh-huh. Toen ze van de Lloydkade Rotterdam of Amsterdam aankwamen, toen werden soldij afgenomen. Toen werden ze dus ontslagen eigenlijk. Dus toen kwamen ze hier koud en traumatisch. Dat wisten ze toch nog niet. Want ze waren blij dat ze hier waren aangekomen. Ja. Maar in eerste instantie was dat koud, letterlijk en figuurlijk. En dan kwamen ze met hun gezinnen hier aan land. En er werd ook nog gezegd dat ze dus naar die kampen dus gingen. De voormalige concentratiekampen. Ja, en kom daar nou mee met je gezin.
3: Nou. Ja, dus eigenlijk, even samenvattend, onder valse voorwenselen zijn de mensen hier naar Nederland gelokt, tussen aanhalingstekens.
1: Precies.
3: Het is maar voor korte tijd. Daarna zijn jullie alsnog weer welkom terug in Indonesië, wat het toen was, in de Molukken. Ja. Maar ja, dat half jaar, dat is inmiddels 75 jaar, hè?
1: Ja, dit jaar 75 maart. Ja. 75 jaar, ja.
3: Ja. En u zegt van mensen kwamen in de kampen terecht. Met hier, meneer Matoerbonks, heeft u dat ook nog meegemaakt, die tijd in de kampen?
4: Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Nee.
1: Jong broekie.
4: Ik ben nog nog jong.
3: Ja. Maar uw vader wel.
4: Ja.
3: En uw moeder.
4: Tuurlijk,
3: en wat vertelden ze daarover? Hoe was het daar? Want het was alles behalve een warme ontvangst, horen we net.
4: Nee, dat klopt. Het waren net schuren, zeg maar. Het waren geen echte woonoren. Het zijn gewoon echt kampen geweest.
3: Mm-hmm.
4: Dus je kan wel, als je film ziet van de Tweede Wereldoorlog van de Joden, nou, daar zaten ze. Met strooien bedden.
3: Mm-hmm.
4: Geen kachel. Gezamenlijk wc en douche.
3: Dus, het was eigenlijk mensonterend.
4: Ja,
3: zoals de mensen daar. En wat deden ze hele dagen?
4: Ze mogen niet werken. Ze mogen het kamp niet uit. Dus ja, je gaat vervelen. Je gaat piekeren. Je gaat denken. En dan. Ja, dat sla je maar door af en toe, hè?
3: Ja, precies. Ja. En dat heeft nog een aardige tijd geduurd ook, hè, mevrouw Ririmasse? Een jaar of 10?
2: Een jaar of tien.
3: En toen waren mensen vrij om ergens een woonplaats te zoeken?
4: Nee,
3: of hoe is dat verder?
4: Wij waren niet om een woonplaats te zoeken. Nee.
2: De woonwijken die zijn toen gebouwd voor de Molukkers. En mijn ouders die zaten als naastgekomen in Ruinen, waar ik dan ben geboren. Uh-huh. Die zouden eigenlijk naar Hoogveen gaan. En daar was ook een huis beschikbaar. Daar had je een hele wijk voor gebouwd voor de Molukkers.
3: Uh-huh.
2: Maar de familie van mijn moeders kant, die ging naar Zevenaar. En ja, toen zijn we in Zevenaar terechtgekomen. Was nog een huis, denk ik, over. Dus,
3: ja, en daar is een wijk ontstaan waar meerdere Molukse mensen woonden. Hè? Dus dat er toch een soort saamhorigheid misschien nog onderling.
2: Er zijn heel veel wijken in Nederland,
3: ja.
2: Waaronder Zevenaar.
3: Ja, dat is een bekende wijk. En is het toen in de loop van de tijd wel gelukt om een bestaan op te bouwen voor de oud-kneelmilitairen? Of hebben ze eigenlijk geen werk meer kunnen vinden?
2: Ik weet dat mijn vader hier nog bij de sigarettenfabriek, tenminste bij de Turmok, gewerkt.
3: Ja?
2: En het geloof speelt een hele grote rol. Haar vader is dominee, mijn vader is predikant.
3: Mm-hmm.
2: Jullie zijn katholiek. En niet dat het erg is, maar geloof speelt echt een hele grote rol. Er is ook een moeilijkste kerk in de jaren 60. En er is ook een houvast om te kunnen overleven hier in Nederland.
3: Ja, want daar haalden mensen toch hun steun eigenlijk uit. Ja. Uit het geloof. Want het was allemaal niet makkelijk. In het voorgesprek vertelde u ook iets van dat mensen veel hadden meegemaakt, dat moeilijk konden uiten. He, de therapieën zoals je die tegenwoordig hebt voor mensen die een trauma hebben, dat was er eigenlijk nog niet.
1: Nee, dat klopt. Want je kunt je misschien niet voorstellen, maar er waren militairen die van de oorlog vandaan kwamen. En ook mensen hebben gedood. En mensen hebben zien doodgaan. En op een gegeven moment kom je in een koud land. En daar moet je een gezin zien te gaan vormen.
3: Mm-hmm.
1: En vooral de eerste generatie van de jongeren, die hebben het zwaar te verduren gehad. Met name de oudsten, vooral de mannen. Onze broers, oudere broers. Mm-hmm. En die hebben echt heel zwaar te verduren gehad. Want hun vaders waren natuurlijk vol nog van energie. Maar ook de boosheid en de teleurstelling. En de frustraties wat bovenaan komt. Dat gingen ze botvieren, maar om zo te zeggen, op hun kinderen. En dat kan je niet voorstellen wat er is gebeurd. Maar je hebt het zelf ondervonden. Ja, ik zelf niet persoonlijk, maar in sommige gezinnen ook. En dat zie je. En dat is zo machteloos als je als vader zijn of als moeder zijn in een nieuw land je leven moet gaan vinden. En je kan ergens nergens mee. En dan met die gevoelens en emoties. En wij mensen zijn niet zo zijn van, we vertellen het verhaal.
3: Mm-hmm.
1: Nee, ze hadden allemaal binnen staan, want ze waren ook trotse mensen. Want ze hebben gevochten voor de Nederlandse vlag. Maar ze konden het gewoon niet geloven dat ze belazerd zijn, bedrogen zijn. Ja, door de overheid.
3: Ja, ja.
1: Dus als je al belazerd wordt door je eigen partner, bij wijze van spreken, oké, dan ga je. Maar dus door de hele overheid, dus de geschiedenis, wat ver, ver, ver buiten onze proporties valt. Dus je voelt dat als kind, maar je kan er niks mee. Maar nu kunnen er wel wat mee. Wij laten onze stemmen ook horen. Wij werken er ook aan. Want we kunnen wel dingen zeggen.
3: Mm-hmm.
1: Maar we moeten het ook gaan doen. Want we doen het niet eigenlijk voor onszelf. Maar ook die open honden die zijn gemaakt. En die littekens die wij nog binnenshuis of buitenshuis voelen en dragen. Dat is een verhaal. En als mensen aan ons vragen, zoals jullie nu aan ons vragen, dan gaan we met al onze hart en ziel erover beginnen. Hoe onze ouders hebben geleden. En ik voel het nog elke dag. Maar het geloof, dat houdt ons sterk. En een liefde voor ons. Die ons elke dag ons nog meer echt de onvoorwaardelijkheid om hier in het land ook nog iets moois van te maken. Om de toekomst te mogen vieren. Voor hun kinderen en hun kleinkinderen. En de generaties daarna. He, want dat is een trauma, dat kun je niet overzien. Maar je kunt er wel aan werken. En we kunnen het iedere keer over praten. Dat het geluisterd wordt, gehoord wordt. En dat het erkend wordt. En dat is voor mij ook belangrijk. Voor ons heel belangrijk is dat we weten wat KNIL is, wat wie Molukkers zijn. Maar als allereerste instantie dat we laten horen.
0: Een gesprek van collega Irene Brinkman. Ja, vorige week werd bekend dat premier Jette eventueel excuses aan zou bieden. Nou, dat heeft hij ondertussen gedaan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Connect heeft contact opgenomen met Theo Matoerbonks vorige week. Hij liet toen weten de stap terecht en op zijn plaats te vinden. Ja, maar

0: Sylvester en Patrick Coley. Do you wanna funk?
1: Hier vanmiddag, ik loop hier in Groningen, ik loop op de Grote Markt. Bloedmooi meisje, studenten zetten. Kijk, Joep van het Hek, vinden mijn ouders leuk. Nou, man.
2: Kijk op de samenleving. Cabaret.
0: Als je op de markt in Groningen loopt, dan ga je denk ik wel van de hit. En dat is een open plek. Daar gaan we het ook over hebben in het cabaret. Nou ja, het Nationaal Hitteplan is weer actief. Dan kun je vinden van wat je wil. Dat vindt Claudia de Breij ook. Die vindt er ook wat van en die heeft er een stukje over geschreven.
3: Ze denkt dat onze overheid ervoor zorgt dat de burgers veilig zijn en gezond. Dan heb ik twee woorden voor je. Nationaal Hitteplan. U heeft het denk ik allemaal opgevolgd, want u heeft de zomer overleefd. Maar ik wil het graag even voorlezen. Dit komt van de site van het RIVM. Het is het Nationaal Hitteplan. Het zijn vier punten. En ik ga ze even voorlezen. En het is gewoon goed om je, terwijl ik dat voorlees, voortdurend te blijven realiseren. Hier zijn dus mensen voor betaald. Punt 1. Drink voldoende. Je denkt misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter. Zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Ah, dat bedoel je met drink voldoende. Oh, wacht. Oh, joh. Goeie tip. Punt 2. Zorg voor koelte. Ik hoor u weer denken, ja, maar hoe pak ik dat dan aan? Er staan ook een aantal tips. Draag dunne kleding. Blijf in de schaduw. En slaap niet onder een te warme deken. Die te warme deken, die net je elk jaar weer, hè? Deze zomer was het 40 graden 's nachts buitenlang onder mijn vier seizoenen dekbed. Denk jij, ja, ik doe iets niet goed. Was er nou maar een site die ik kon raadplegen. Punt 3. Houd uw woning koel. Ik hoor u weer denken. Als was u een IJslands voetbalteam. Leggen ze ook uit, opwarming van de woning kan worden beperkt door tijdig gebruik te maken van zonwering, ventilator of, indien aanwezig, airconditioning. Dus indien aanwezig, hè? Maak nou niet die oude fout dat je gaat denken, ja, ik merk helemaal niks van de airconditioning. Heb je gekeken of die aanwezig was? Lees dan je hitteplan. Ik zou zo graag de ambtenaar die het heeft geschreven willen ontmoeten. Ik denk dat ik hem na vanavond ook wel ga ontmoeten trouwens. Punt 4. Laatste punt. Zorg voor elkaar. Let bij warm weer extra op mensen in uw omgeving die uw hulp kunnen gebruiken. Dus alleen bij warm weer, hè? Vriest het s'nachts alweer aan de grond. Dus als er nou een oud vrouwtje valt, kun je gewoon laten liggen. Kun je gewoon zeggen, ja, het is geen hitteplan, bitch. Wil je op mij niet uit.

Alexandra Stan, zomerse beat uit Roemenië. Mr. Sexo Beat. Zometeen in de infotheek met berichtjes en activiteiten. En het laatste nieuws uit Midden-Gelderland na Starship.

0: Kijk op de samenleving Infotheek.
1: Het is 9:15, tijd voor wat berichtjes uit Midden-Gelderland. In het medisch centrum Houthakker in Bemmel is een nieuw vaccinatiepunt geopend. Mensen uit Lingewaard kunnen daardoor gemakkelijk een reisvaccin halen nu de zomer voor de deur staat. Inwoners kunnen bij het vaccinatiepunt terecht voor reisvaccinaties, reisadvies, beroepsvaccinaties en vaccinaties op aanvraag. Nou, een hele lijst. Directeur Hille Dorrestein laat aan Connect weten verheugd te zijn om nu ook in Bemmel te zitten. En het nieuwe punt is te vinden aan de Karststraat 22 in Bemmel. Het is heet buiten, dat blijft het ook nog wel, dat mag je wel even zeggen. Zo heeft het KNMI code oranje afgegeven vanaf woensdag. Die warmte zorgt voor topdrukte bij de ANWB. De Wegenbond meldt een aanzienlijke toename van het aantal hulpvragen, waarbij vooral de accu het moet ontgelden. De ANWB heeft de bezetting opgeschaald en extra wegenwacht ingezet. En de bond deelt ook wat tips om goed voorbereid op weg te gaan. Controleer bijvoorbeeld het koelstofniveau en gebruik de airco verstandig. Zet hem niet te hard. Meer tips lees je op rtvconnect.nl en onze app. Bij de bibliotheek in Zevenaar kun je alvast in de Franse sfeer komen voor de vakantie. Nou, dat kan best met het weer. Schrijver en wijnmaker Ilja Gort komt naar de Biep op 26 juni. Gort schrijft dit jaar het zomerlezen geschenk Petit Café de Bonheur. Een verhaal vol flair, vriendschap en de Franse zon. Tijdens de avond vertelt hij onder meer over het boek en zijn liefde voor Frankrijk. De avond is op 26 juni, dat is deze week. En kaartjes kun je kopen als ze er nog zijn via limerskunstwerk.nl. In het Duivense Horsterpark kun je aankomende zondag 28 juni terecht op een goed gevulde vlooienmarkt. Met kramen, kofferbakverkoop en hobbyspullen. Het aanbod is gevarieerd en wisselt per kraam van kleding tot servies. De vlooienmarkt is dus zaterdag zondag van 9 tot 4.

knalt door je speakers. Ja, nou ja, goed. Het volgende liedje is wat meer wat rustiger. Justin Bieber en Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ik zei al, deze is... nou, misschien dat je op dit liedje de meer zomervibe naar binnen krijgt. The Five Young Cannibals, She Drives Me Crazy. Nee, daar ging die weer. Mag ik hem nog een keer drukken? Als je hem nog een keer drukt, dan doet hij het.

21 Pilots was dat een level of concern. Het is ondertussen 1 minuut voor 9. Tijd voor de afsluiting van te kijken op de samenleving. Nou, we hadden aandacht voor 25-jarige gemeente Lingewaard. We hadden het over de politiek en de fusie van de toenmalige gemeente Bemmel, Gent en Huissen. En dat jubileum wordt uiteraard ook gevierd met allerlei activiteiten en poëzie. Er is zelfs een heel gedicht gemaakt met hulp van de inwoners. Nou, meer informatie vind je op lingewaard.nl/25jaar. En volgens mij kun je daar ook al een stukje van het gedicht lezen. Heb ik me laten vertellen, heb ik zelf ook al iets van kunnen opvatten. Nou, kijk vooral even op lingewaard.nl/25jaar. Verder hadden we een terugblik met de werkgroep, de KNEL-werkgroep in Zevenaar. Premier Jette gaf excuses gisteren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers, 75 jaar geleden na de onafhankelijkheidsoorlog in toenmalig Nederlands-Indië. In het interview vertelden de leden hun werkgroep, vertelden de leden van de werkgroep hun ervaringen als tweede generatie Molukkers. Nou, tot zover kijken op de samenleving. Martin Meerleveld deed de techniek en Martijn Berkenveld en Tristan Scholten de presentatie. Het is 9 uur. Ik wens je een mooie avond. Houd het cool en tot volgende week.

0: de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één ook agent is en de andere een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2002 en 2014 16 WK-doelpunten. De Braziliaan Ronaldo staat derde met 15 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. Het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Dit is Connect.

0: is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog twee anderen raakten gewond, waarvan één agent en een burger. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. En 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 's middags 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vanaf woensdag geldt code oranje vanwege extreme hitte met middagtemperaturen tussen de 34 en 38 graden en veel zon. Pas vanaf zondag lijkt het overal wat minder heet te worden met misschien een verfrissend buitje. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, een agent en een burger. En voor het eerst in ons land is euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit

De middag van Connect. Elke werkdag van 4 tot 6 op Connect. Chris neemt je mee richting de avondspits. En houdt je op de hoogte van de laatste gebeurtenissen in Midden-Gelderland. De

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect.

0: van alles te vieren. Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. Het ijsstadion Tialf in Heerenveen is door het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030 die in de Franse Alpen plaatsvinden. Mogelijke toewijzing volgt op een latere datum. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd ook al een verdachte aangehouden in Overijssel. Hij komt ook uit Eindhoven. En het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit

Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het Radio Nieuws.